Nou, is hij koolig. Maar sowieso vind ik zo mijn arbeid. Dat is zo slecht met die rock'n'roll. Dat is wat aan mij niet pijnlijk. Of dat... Of dat... Of dat wat.